U hoorde Giora Feitman met het album Deep Notes. We gaan verder met het album Brazil van Stacey Kent, Bernard Lavillier en het Quatuor Ebène. Dit is Brazilië zoals je het nog nooit eerder hebt gehoord. Bossa Nova en Samba worden samengebracht in een bedwelmende multiculturele cocktail met de soundtrack van Terry Gilliam's film Brazil uit 1985. Argentijnse tango's en nummers van songwriters als Stevie Wonder, Sting en Charlie Chaplin worden uitgevoerd op dit album door twee speciale gasten van het beroemde Quatuor Ebène strijkkwartet. Dat zijn de eclectische Franse singer-songwriter Bernard Lavillier en de stijlvolle Amerikaanse jazzzangeres Stacey Kent.

U hoorde Stacey Kent, Bernard Lavillier en het Quatuor Ebène met het album Brazil. Dan nu het album Classic Meets Cuba van de Klatz Brothers en Cuba Percussion. Sinds de oprichting in 2000 heeft het veelgeprezen quintet Klatz Brothers en Cuba Percussion zich toegelegd op het creëren en verfijnen van een baanbrekend geluid. Classic Meets Cuba, de naam van hun eerste gezamenlijke project, is uitgegroeid tot een soort blauwdruk voor de unieke muziekstijl van het ensemble. Met hun onconventionele muzikale taal zorgen ze voor een verfrissende benadering van de werken van bijvoorbeeld Bach, Mozart, Beethoven en Brahms. De geestige, slimme arrangementen van Tobias en Kilian Forster en Tim Haan lokken het publiek naar een nieuwe wereld van dans en passie, samen met aanstekelijke levenslust.

U hoorde het album Soul Gospel. Dan nu het album Worship Mother Earth van Fra Fra Sound. De band ontstond aan het eind van de jaren 70 uit een groep Surinaamse tieners die wekelijks bijeenkwamen in de Bijlmer voor jam-sessies. Fra Fra betekent mengvorm, maar ook vreemd, mysterieus, de onzichtbare connectie. In de jaren daarna groeide Fra Fra Sound uit tot een band van wereldformaat, maar de groep bleef trouw aan hun thuisbasis, de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. De band vermengt jazz, Afrikaanse ritmes, Caribische dansmuziek en Surinaamse kaseko en brengt een breed scala aan melodieën en thema's uit verschillende culturen samen.

Het was het concert voor hobo, trompet en strijkorkest in Eschoot van Johan Wilhelm Hechtel. De 19e eeuw wordt ook wel eens gezien als de eeuw van het nationalisme. Ook componist Richard Nordraak vocht voor een eigen nationale cultuur in zijn geboorteland Noorwegen. Zo is het Noorse volkslied van zijn hand en verwerkte hij Noorse volksmelodieën in zijn werk. Vandaag zijn Dansen voor Piano op. 1, hier door Eugène Astier.

Eugène Astier speelde de Dansen voor piano van Richard Nordraak. Uit de Germaanse mythologie komt de figuur Wieland de Smid, de mythische halfgod Smid en leider van de Alfen. Componist Fini Henriques maakte er een opera van en daaruit hoort u nu Suite, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Helsingborg met dirigent Giordano Bellincampi.

Het Helsingborg Symfonieorkest speelde de suite uit Volunt Smet van Fini Henriques. U luistert naar de ochtendeditie bij de Concertzender, dagelijks van 7 tot 10. En voor meer informatie over dit programma en de vele andere programma's die we uitzenden, verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. En daar ziet u ook hoe u de Concertzender kan steunen. Ode aan het Requiem is een alleraardigst boek van Willem J. Ouweneel. Hij licht de muziekvorm toe en beschrijft de vele requiems die er in de loop van de tijd zijn gecomponeerd. Een daarvan is het Requiem voor vier solisten, koor en orkest van Giuseppe Verdi. U kunt gaan luisteren naar een uitvoering met de sopraan Luba Organasova, de mezzo Anne Vondung, de tenor Alfred Kim en de bas Carlo Colombara. Verder Gechingen Kantorei Stuttgart en het SWR Radiosymfonieorkester Stuttgart, geleid door Helmut Rilling. Requiem van Verdi.

Na het Requiem van Giuseppe Verdi vervolgen we met een werk van de Zweedse componist Kurt Attenberg. Nemijärvi dirigeert het Göteborg Symfonieorkest in de Varmlands Rhapsodie en Rhapsodie voor Orkest opus 36.

Dat was het Göteborg Symfonieorkest in Warmland Rhapsody van Kurt Attenberg. Violist, dirigent en componist Adolf Busch vertrok al in 1927 uit onvrede over de gang van zaken vanuit Duitsland naar Zwitserland. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich vervolgens in de Verenigde Staten. Hij was de oprichter van het Busch Quartet, medeoprichter van het Zwitserse Lucerne Festival en van de Marlboro Music School and Festival, dat jaarlijks plaatsvindt in Marlboro, Vermont in de Verenigde Staten. Tot Busch composities behoren de Deutsche Tänze op 26C, getiteld Hausmusik. Het werk wordt uitgevoerd door klarinetist Bettina Beigelbeck, violist Yasushi Idoye en de celliste Paula Valpola. Dansen zijn dit van Adolf Busch.

Dat waren de Deutsche Tänze van Adolf Busch. Het laatste werk in deze ochtendeditie is Braddon Hill, een rhapsodie voor violonorkest van Julius Harrison. Matthew Trusler is de solist. Barry Wordsworth dirigeert de BBC Concert Orchestra.

Matthew Trusler was de solist in Braddon Hill van Julius Harrison. Tot slot van onze ochtendeditie. Wilt u meer informatie over de gespeelde muziek? Kijkt u dan op de pagina van dit programma op onze website concertzender.nl. De uitzending werd samengesteld door Peter Simmers vanuit de collectie van Muziekweb. Wat ons betreft nog een hele fijne muzikale dag.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sanssouci. In Sanssouci proberen we zuinig te zijn met topstukken. We willen niet dit jaar al alle grote klappers laten horen. Er moet ook plaats zijn voor onbekende meesters en onbekende muziek van bekende meesters. Maar vandaag trekken we dan toch wat meesterwerken uit de kast. We horen 3 strijkkwartetten van Joseph Haydn, waarvan 1 heel bekend. We beginnen met een vroeg werk, het kwartet in A groot, opus 9, nummer 6. De serie werd in 1769 uitgegeven.

Dat was het duo Briljant in Besgroot, opus 130 van Carl Gottlieb Reisiger, uitgevoerd door Pierre-André Taillard en Eduardo Torbianelli. Zij spelen ook het laatste werk in dit programma, de sonate in S groot van Felix Mendelssohn Bartholdy, dat hij op 15-jarige leeftijd componeerde. Het werk heeft 3 delen.

Dat was tot slot de sonate in S groot van Felix Mendelssohn Bartholdy, uitgevoerd door Pierre-André Taillard en Eduardo Torbianelli. Dit was Zwerven door de Romantiek. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Johan van Veen.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Johnny Hodges, Willy Colon en Catherine Russell. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met Eddie Condon, meester van de Chicago Swing. Hier is de Bill Street Blues.

De Beale Street Blues van Eddie Condon en zijn All-Star bezetting. New Orleans is niet alleen stad van de jazz, maar net zo goed de stad van de R&B. Van Jelly Roll Morton langs Fats Domino naar de Meters. En iemand die prima in dat rijtje thuis hoort is Lee Dorsey. Uit het leven gegrepen. Messed around and fell in love.

Bonde. Je hoorde Ry Cooder met de Afrikaanse legende, de zanger en gitarist Ali Varkatoure. En je voelt de wortels van de blues en de R&B en nog veel meer. We gaan naar de Big Easy met drummer Ali Jackson. Hier is Cachita.

0: sa flore, sa géographie. Pas question, dans ces conditions, de revoir un jour les comptoirs de l'Inde.
1: Guy Béard met Chandra Nagore, een nogal dubbelzinnig chanson. Maar ik heb er gelukkig weinig van begrepen, dus ik denk dat ik het wel mocht draaien. Oshie nu, die heeft weer iets nieuws uitgebracht als voorproefje van haar album, dat eind dit jaar zal verschijnen. Bonjour, docteur. Over iemand die haar hart uitstort bij de dokter. Wat gebeurt er toch allemaal in dat hart? In welk stadium van de ellende is ze beland?
2: Bonjour, docteur.

0: Feu Chatterton met Mille Vagues van hun vorig jaar verschenen uitstekende album, waarvan ik al heel veel heb laten horen. Nu iets dat was blijven liggen na onze uitzending van het Concours de la Chanson 2026, namelijk het gastoptreden van de winnares van de Publieksprijs in 2025, namelijk Lise Roos. Ze leidde het zelf in.
1: Wat ontzettend leuk om hier weer te mogen staan na een jaar. Want er zijn heel veel leuke muzikale dingen gebeurd. Maar bij mij begon het toch bij het volgende liedje wat ik nu ga zingen. En dat is Souvenir. Dat is het eerste liedje dat ik heb geschreven en heb uitgebracht. En de titel zegt het al een beetje, Souvenir. Het gaat over de herinneringen aan iemand die je houdt, ook als diegene er niet meer is. Dus daar gaan we.

Ramses Shaffy met Saint-Cœur, in 1967 opgenomen in Parijs. Het stond op zijn Franse EP, die helaas nooit de aandacht kreeg die hij verdiende. Ook al omdat Ramses nauwelijks tijd had voor promotie. Al heeft hij nog wel een videoclip opgenomen van het belangrijkste lied op die EP, namelijk Tutankhamon. We gaan weer naar het jaar 2026, of eigenlijk nog 2025, want wat ik nu ga draaien verscheen eind vorig jaar. Het lied Soirée Mondaine van de jonge zangeres Oria uit Cannes. Die werd geïnspireerd door Dalida, Coco Chanel, Piaf, Brel, Stromae. Nou ja, een lekkere cocktail zou ik zo zeggen.

Na Georges Moustaki met Chante la Nostalgie uit 1981. Ik ben altijd een beetje allergisch voor dat woord nostalgie in het kader van het Franse chanson. Maar het was een mooi lied, dus daarom heb ik het toch maar gedraaid. Daarna uit 1962 zojuist Luze Klein. Klein, zeg je dan in Frankrijk. Met het orkest van François Robert, bekend van zijn samenwerking met Jacques Brel. Ze zong Depuis le temps. Luze Klein is ook weer zo iemand die nooit echt is doorgebroken in Frankrijk. Hoe onterecht dat ook is. Net als Christine Sèvres, Henri Tachin en Ramses Shafi, die we eerder al draaiden in dit programma. Klein werd net als Shafi geboren in 1933. En zij leeft nog. Ze is dus nu 92 of 93 jaar oud. Ze schreef ook liedjes voor Brigitte Bardot en Patachou. Maar dit zong ze dus zelf. Daarmee zit dit programma er alweer bijna op. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Nu tot slot Renaud, die eind april verrassenderwijs een gastoptreden gaf in de show van Benabar in L'Olympia. Hier zijn mooie lied over zijn vriendin Germaine, die helaas verdween, maar wel haar platen van de Stones en Maxime Le Forestier voor hem achterliet. Ik hoorde dit eens zingen in een cafeetje in Cré, waar iedereen de tekst kende en meezong. Volgende week is de microfoon weer aan mijn vriend Jos Benders.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo met vanavond jam sessions, in het Spaans descargas genoemd. In de jaren 40 was er een radioprogrammamaker, Sidney Torin. Hij deed ook de aankondigingen in de beroemde jazzclub The Royal Roost in New York City, waar Charlie Parker optrad. Sidney Torin, die de bijnaam Symphony Sid kreeg, deed er van alles aan de bebop wereldbekendheid te geven. Zijn radioprogramma was dan ook enorm populair. Lester Young schreef voor hem de herkenningsmelodie Jumpin' with Symphony Sid. Symphony Sid bracht vanzelfsprekend veel tijd door in de jazzclub Birdland. Door op een avond binnen te stappen in de daarnaast gelegen legendarische danszaal De Palladium, genoot hij niet alleen van de Cubaanse dansmuziek, maar raakte hij er zo door begeesterd dat hij live radioprogramma's met descargas organiseerde. Hier allereerst de Puerto Ricaans New Yorker Joey Pastrana en zijn orkest met zijn compositie Sid's Walk. Dat eindigt met Plaza 7-8106, het telefoonnummer van het radiostation. Dan de live introductie door Symphony Sid bij een concert van Mongo Santa Maria en tenslotte de compositie van Lester Young, Jumpin' with Symphony Sid, gespeeld door het orkest van Tito Puente.

0: de connectie tussen Symphony Sid en de Cubaanse muziek. In de zaal The Village Gate in Greenwich Village, New York, werden al jazzuitvoeringen via de radio uitgezonden. Symphony Sid begon van daaruit de descargas, de jam sessions. Vele daarvan zijn bewaard gebleven omdat ze door het toenmalig Tico-label op de plaat werden gezet. Hier zo'n descarga rond 1966 met de Tico All-Stars, wel alle bekende jongens uit de Latino-muziekwereld. Over Latino-sterren gesproken. Op zondagmiddag in augustus om 3:00 zendt de Concertzender een speciaal programma uit over de Cubaanse zangeres Celia Cruz. Maar hier nu die beloofde descarga.
1: Once again, ladies and gentlemen, we're very happy to present to you the most exciting, the most talked about night here at the Village Gate, presenting the Tico All-Stars. The album will be known as Descarga at the Village Gate.
2: Ladies and gentlemen, our first number will be a guajira. It's entitled Controversial Guajira. Guajira comes from the show. I'd like to feature our chair Feliciano, Marito Colón, Monguito, and Chivito Rodriguez. Venga. Ricardo Rey, who we featured on piano in this number, Pacheco Cruz, and Trombone, and Pucci on trumpet. All right.

sudar.

Descarga's Jam Sessions at the Village Gate in New York City. Georganiseerd door radioberoemdheid Symphony Sid samen met Latino-grootheden als Tito Puente, Eddie en Charlie Palmieri, Barry Rogers, Jimmy Sabater, Cachao, Johnny Pacheco, Ray Barreto en nog zo wat sterren van het Tico-label.

We gaan verder met Chico Hamilton's The Original Ellington Suite uit 1958 met Eric Dolphy. De Billy Strayhorn-compositie Daydream wordt geopend door cellist Nate Gershwin, die ook in het vervolg een prominente rol blijft spelen. Dolphy is enigszins op de achtergrond te horen op klarinet, net als gitarist John Pisano. Het is een serene interpretatie van deze prachtige ballad. In I'm Beginning to See the Light speelt Dolphy de melodie op altsax, waarna bassist Hal Gaynor samen met Gershwin en drummer Chico Hamilton een mooi intermezzo laten horen. En vervolgens soleert Pisano, net als Dolphy, die zich plotseling krachtig en overtuigend laat horen. Een voorproefje van zijn latere karakteristieke, direct herkenbare manier van spelen. Het dromerige Azure begint met Dolphy op klarinet, samen met Pisano, die daarna soleert, gevolgd door solo's van Dolphy en Gershwin. De subtiele schakeringen in klankkleuren doen recht aan deze impressionistische compositie uit 1937. In It Don't Mean a Thing schittert Dolphy op altsax in een solo die qua sfeer en creativiteit zijn beste werk uit de jaren 60 benadert. Ook Pisano speelt de inspirerende solo. We sluiten deze aflevering af met Take the A-Train, gespeeld in een concert van het Charles Mingus Sextet. Het is 12 april 1964 en we zitten in de aula van de universiteit in Oslo in Noorwegen. Naast leider en bassist Mingus hoort u pianist Jaki Byard, Clifford Jordan op tenorsax, trompetist Johnny Coles, drummer Danny Richmond en Dolphy op basklarinet. Zijn ideeën en meesterschap op dit instrument vormen het absolute hoogtepunt van het concert. Onnavolgbaar, grillig en meeslepend. Ook Byard speelt een prachtige solo met een vette knipoog naar Ellington's vroege stride-piano-stijl.

In het programma Duke Ellington heeft u geluisterd naar The Original Ellington Suite van de Chico Hamilton Quintet. Het komt uit 1958 en het heeft Eric Dolphy op altsax, fluit en klarinet en Dolphy op basklarinet in een concert van de Charles Mingus Sextet uit 1964. Dit programma werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tafecchio. Techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Meulenberg.

Dit is de Concertzender met ons programma over Soul, Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Flat Beer en Chicken Fat. We beginnen met Solero van Eddie Higgins.

We hoorden Eddie Higgins met Solero uit 1965, op bas Richard Evans en drums Marshall Thompson. De pianist speelde op platen van Lee Morgan en Wayne Shorter en was in zijn latere jaren voornamelijk populair in Japan. Nu eerst Eddie Chamlee en Flat Beer. De swing- en R&B-saxofonist was een poos getrouwd met zangeres en vermaard mannenverslindster Dinah Washington. Hij verzamelde in 1958 een sterke line-up met onder andere pianist Jack Wilson, trompetist Joe Newman en drummer Charlie Persip. Daarna Al Sears, nog zo'n smakelijke voorloper van de soul jazz. Hij schreef en speelde op Castle Rock, dat een hit werd onder de naam van medeblazer en mede-electonian Johnny Hodges. Je hoort hier Record Hop uit 1960. Willis Jackson is een veel bekendere tenorsaxofonist. Het ontzettend populaire boegbeeld van de soul jazz maakte meer dan 30 platen in zijn hoogtijdagen. We draaien zijn versie van de St. Louis Blues uit 1964. Op gitaar Pat Martino. We switchen naar de altsax van Bunky Green en de met bebop gekruide groove muziek. Je hoort Silver Dollar uit 1966. Als laatste in dit blok de Hammond-organist Billy Hawks. Billy is na zijn 2 platen op Prestige verdwenen in de obscuriteit. Je hoort Heavy Soul uit 1968. Op gitaar Maynard Parker, drums Henry Terrell.

U hoort nog twee tracks van Milestones, met als eerste het titelstuk geschreven door Miles Davis. Het bijzondere van dit stuk is dat het de eerste stappen zijn van Miles naar een meer modale vorm van improviseren, een richting die uiteindelijk zeer bepalend zal zijn voor de ontwikkeling van het spel van John Coltrane. Miles Davis zegt zelf: "The challenge is to see how inventive you can become melodically," ofwel, de uitdaging is om te zien hoe creatief melodisch je kunt zijn. De hele band is duidelijk hoorbaar, zeer geïnspireerd. Het laatste stuk is weer een blues, getiteld Straight No Chaser van Thelonious Monk. Hier hoort u al bij John Coltrane zijn Sheets of Sound voorbij komen. Dit album is met recht een milestone.

Na de opname van het album Milestones werd de bezetting van de groep gewijzigd. Pianist Red Garland werd vervangen door Bill Evans en drummer Philly Joe Jones door Jimmy Cobb. Miles Davis wilde met deze groep meer richting de modale jazz en op aanraden van componist George Russell werd Bill Evans de nieuwe pianist die met zijn gevoel voor akkoorden en klank perfect zou passen in de muziek die Davis voor ogen had. Dat gold ook voor drummer Jimmy Cobb die net zo hard kon swingen als Philly Joe, alleen was hij minder spectaculair en had meer rust in zijn spel. Op 26 mei 1958 stond deze bezetting in de Columbia 30th Street Studio in New York voor het opnemen van 4 tracks. Deze 4 tracks zijn pas in 1991 in zijn geheel uitgebracht door Columbia op het compilatiealbum 58 Sessions. U hoort hiervan 2 tracks met als eerste het bekende On Green Dolphin Street van Bronislaw Kuiper. De piano-introductie van Bill Evans bepaalt direct de relaxte sfeer en groove van de groep en dat is exact wat Miles Davis in gedachten had. Als tweede hoort u de compositie Fran Dance van Miles Davis, opgedragen aan zijn toenmalige vrouw, de danseres Frances Taylor. Als ondertitel kreeg het stuk de naam Put Your Little Foot Right Out. Miles Davis speelt hier de melodie met een demper waarbij elke noot is gemeend.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd Milestones. En opname later uit datzelfde jaar van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions, beide uitgebracht op Columbia Records. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1024. En ik ben Fred Broekman. Als eerste aandacht voor de in Chicago geboren Jim Grimaldi, al pakweg een halve eeuw bekend als zanger, songwriter, mondharmonica-speler en gitarist Studebaker John. Recent verscheen zijn nieuwe album Studebaker John and His Maxwell Street Kings met de titel Jumping From Limb to Limb, die hier is uitgebracht op Continental Blue Heaven. De opnamen werden in 2020 of 2021 gemaakt. Dat vond plaats in een club in Chicago die vanwege de coronapandemie gesloten was en tijdelijk werd ingericht als opnamestudio. Studebaker John, Maxwell Street Kings, zijn gitarist Rick Crayer, die ooit in de Muddy Waters Band speelde, bassist Mike Essie en drummer Earl Howell. Als eerste nu, That's What the Blues Is.

Studebaker John en his Maxwell Street Kings met achtereenvolgens That's What the Blues Is, Shake That Thing en het titelnummer Jumping From Limb to Limb. Recent uitgebracht op cd op Continental Blue Heaven. In deze uitzending ook aandacht voor cd's die 25 jaar geleden als toen recent verschenen albums door mij op de concertzender werden gedraaid. Als eerste die van Hammond-organist Jimmy Thiss. Hij brak midden jaren 50 door en nam in 2000 een bluesalbum op. Die Jimmy Smith cd met de titel Blues.com werd hier toen uitgebracht op Blues Thumb. Jimmy Smith wordt daarop begeleid door Russell Malone gitaar, Reggie McBride bas, Harvey Mason drums en de Texacallie horns. Met gastbijdragen door onder meer Dr. John zang en piano en van B.B. King en Taj Mahal, die beide zowel zingen als gitaar spelen. In die volgorde zijn ze nu te horen. Dr. John opent met Only In For The Money.

I can't be sad.

0: Clownerie's heette dit, een compositie van Roger Roger en uitgevoerd door het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stule op een prachtig album onder de titel Grand Travaux, Music for Film Production. En daarvoor Eartha Kitt over het circus dat weer verder trok terwijl zij niet mee mocht. En dat is zo'n leed dat iedereen zich wel zou kunnen voorstellen. Een song met een wijze levensles nu, gemaakt door Cole Porter voor de film The Pirate, en met de strekking dat je een heleboel misère te boven kunt komen door je als een clown te gedragen. Bijna iedereen zal wel kennen de filmversies door Judy Garland en Gene Kelly met de Nicholas Brothers. Maar om eens iets anders te laten horen, nu de uitvoering door Kevin Kline en Peter Policarpou uit de film The Lovely.
1: I'll remember forever when I was but three, Mama, who was clever, remarking to me, if son, when you're grown up, you want everything nice, I've got your future sewn up if you take this advice. Be a clown, all the world loves a clown. Act the fool, play the calf,

pakt lucht op het weerlicht. God maakt een foto van een stad onder druk. 30 manieren om borsten te verpakken, rubber en seks in blik. Winkels voor roze suikerbeesten, men

Ook al is het natuurlijk een cliché van je welste geworden, de clown met zijn gebroken hart, het blijft fascinerend. Dit was het orkest van Harry Roy, heel oud, in 1937. En ervoor de kletsnatte clowns van Herman van Veen. Nog een clown met tranen, maar dit keer uit een heel andere tijd, door een man die jarenlang vicepresident was van platenmaatschappij Motown Records. En daarnaast werkte hij als songwriter, oprichter van vocalgroep The Miracles en ook platen maakte als soloartiest. In 1967 schreef hij samen met Hank Cosby en Stevie Wonder een song over de tranen van een clown dat hij opnam samen met die genoemde Miracles. Hier is Smokey Robinson.

0: Ja, we draaien een beetje rond in het kringetje van droeve clowns. Dit heette The Melancholy Clown door de New Music of Reginald Forsyth. Ook het volgende is niet bepaald een vrolijk relaas. Het is een veelgeprezen song, maar gek genoeg met een tekst die tamelijk cryptisch is. De titel voert terug op wat er gebeurt in het circus als een nummer dramatisch misgaat. Bijvoorbeeld als er iemand uit de trapeze valt of een leeuw een hap neemt uit een dompteur. Dan is de truc om de aandacht van het publiek snel van de narigheid af te leiden door de hulp in te roepen van clowns. Maar in dit geval gaat het over een rampspoed in de liefde. Frank Sinatra.
1: I had the pleasure recently of recording, well, several months ago, of recording one of the most poignant songs I think I've heard in 37 years of singing. And it's from a show in New York that was a winner. And it's called A Little Night Music. And the score is by the very brilliant Stephen Sondheim. We like to do Send in the Clowns.

Alweer een clown die de dupe was, of eigenlijk een clown in tweevoud, de Everly Brothers. Een geheel ander circus nu, een zeer druk en wereldberoemd kruispunt in West End in Londen. En dat is de plek waar het bruisende leven begint, volgens Jack Hilton.

Dat was het orkest van Jack Hilton. Life Begins at Oxford Circus. We moeten de tent weer sluiten. Het circus vertrekt weer uit de stad en uit het paleis. Volgende week hebben we weer een gewoon Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek zorgde Willem van Schip. En de finale is voor The Clown of the Eiffel Tower door Les Baxter.

Welkom bij de Jazz Delta, aflevering 44. Ook dit keer zorgen we voor afwisseling met een saxofoonkwartet, een vocaal album en een jazzquintet. We beginnen met de tenorsaxofonist Rick van der Made. Hij leerde tijdens zijn studie aan de Royal Academy of Music in Londen tal van Britse muzici kennen en nam met vijf van hen zijn debuutalbum Morning Light op. Je hoort hem hierop als componist van een eigentijdse wervelende mix van jazz en folk en vooral ook als een muzikaal verhalenverteller. De composities dienen als springplank voor weelderige improvisaties, afgewisseld met versteelde klanklandschappen, soms voorzien van teksten van zangeres Imi Churchill. Rick van der Made laat zich onder andere inspireren door het atmosferische van Scandinavische jazz en de bloemrijke melodiekunst van Britse en Schotse volksmuziek. We luisteren naar Morning Light Part 1, Lost at Sea, Desire and Reflection of My Thoughts.

0: trees, they do grow high, love. The trees, they do grow green. The time is now gone, love. The time is now gone, love, that you and I have seen this cold winter's night, where you and I must abide alone. The bonny boy is young.
1: De Nederlandse jazz heeft er met Sanne Huibrechts een kleurrijk gezicht bij. Ze schrijft pure muziek, gehuld in sprankelende texturen, rijke vocale harmonieën en verleidelijke grooves. Haar kwartet Sanne Sanne verbindt het sensuele geluid van indie folk met de frisse wendingen van de hedendaagse jazz. Na een jarenlange zoektocht naar haar eigen geluid als zowel zangeres als percussionist, presenteerde Sanne in 2023 haar debuutalbum Mountain Child. Het album is als een muzikaal fotoalbum waarin ze je meeneemt op een reis naar een nostalgische tijd vol kinderlijke nieuwsgierigheid en de drang om te ontdekken. We gaan luisteren naar Swampland, Ladybird, Waves, Engine en Mantra.

0: Bijzonder trio, dit keer in de Pocket Concerts. We hebben net de opnames achter de rug. Reinier Baas, Han Benink, Ben van Gelder. Veel dat jullie hier zijn. Ik heb een aantal korte vragen. Bijvoorbeeld Reinier, ik ken jou in een duo setting, voornamelijk met Ben.
1: Zeker.
0: Is dit een vast trio?
1: Ja, we spelen eigenlijk al heel lang. Niet zo vaak als ik zou willen. Ik denk dat we 7 of 8 keer per jaar spelen ongeveer. Maar al sinds
2: 2015.
1: Meer dan 10 jaar.
0: Mm-hmm. Hoe is het trio tot stand gekomen? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
1: Ben die had het lumineuze idee om Han er een keer bij te vragen, de stoute schoenen aan te trekken. En als ik het goed navertel, Ben zei Han, nou eerst maar eens een keer spelen. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel eens Ben, hoe ging dat gesprek?
3: Ja, nou ongeveer zo. Ik kende Han natuurlijk al mijn hele leven en Han kende mijn vader ook, want die heeft heel lang een plaatzaak gehad. Dus ik durfde hem wel op te bellen. Dus ik heb zijn nummer gevraagd aan Ernst Glerum. Ik zei, bel hem gewoon, vind je vast leuk. Toen belde ik hem en hij was heel ontvankelijk. Dus toen hebben we gerepeteerd. En toen was het gelijk heel erg aan het spelen. En daarna hebben we in het Concertgebouw gespeeld. Dat was onze eerste gig.
0: En hoe merk je nou dat het gelijk werkt? Wat moet iemand die bijvoorbeeld zelf geen muziek maakt zich daarbij voorstellen?
3: Nou, het voelt allemaal alsof het vanzelf ontstaat eigenlijk. Dat is het. Je hoeft nergens over na te denken. Het klikt gewoon. En het is meer een gevoel dan iets anders. Mm-hmm. Dus je voelt het een soort van in je buik, in je lijf.
0: Ja. Iemand met een niet te omschrijven staat van dienst, omdat dan alle zendtijd in één keer helemaal weg is Han Benink zelf. Maar, Han, wat hij nu beschrijft, hè, dat gevoel, hoe zit dat bij jou? Wanneer voel jij dat het klikt?
4: Het is ontzettend moeilijk om in woorden te beschrijven, maar voor mij klikt het vanaf de allereerste keer. Hoe hij, als hij baslijnen speelt, dat voel je. Dat voegt gelijk, dat is heerlijk. En ze hebben een know-how van stukken, dat is helemaal te gek. De eerste keer dat ik Ben zag, was volgens mij in New York. Ben ik voorgesteld door Michael Moore aan jou. Ja. En ja, ik ken Sam natuurlijk heel erg goed. Als wij een gig binnenkrijgen, en dat gaat dan altijd meestal via Annemiek, want ik ben zelf digibeet. Dan noemen wij het altijd het kindertrio. Ja, maar mijn kinderen zijn eigenlijk ouder dan deze boys. Ja.
0: Maar goed, leeftijd, dat doe jij sowieso niet aan volgens mij. Jullie hebben uit het archief in onze serie Digging the Archives, en daar ga ik natuurlijk zo met Han ook over praten, maar jullie hebben een stuk van Misha Mengelberg gekozen.
1: Ja.
0: Iemand die net zo virtuoos was in het bedenken van titels als jijzelf, Reinier Baas. Hoe heet het stuk wat we hebben gehoord?
1: Nou, dat is grappig dat je het vraagt, Ko, want daar is heel veel ruzie over. Het heet, Frank Jochemsen heeft geholpen om het uit te zoeken. Het heet Hypochrismatrifus. En niet zoals ook wel wordt gezegd, Hypochrismatrifus.
0: Oh, ja. Wil je dat ietsje toelichten?
1: Nee. Okay. Han weet het. Ik.
0: Hoe zit dat dan?
4: Nou, wij noemen het altijd Hypochrismatrifus, rotzooi onder de kerstboom. Ja. En als je zegt me, dan is het helemaal niet Christmas.
0: Nee.
4: Dus waar dat vandaan komt, dat hele misverstand bij alle leden van ICP, en wij spelen het ook met Benjamin Herman vaak, maar wij noemen het allemaal Christmas.
0: Ja.
4: Dus het zal maar eigenlijk worst zijn wat er in de vandalen staat, in de jazz vandaan.
0: Toen we nog niet aan het praten waren met de microfoon erbij, vertelde jij iets over dat stuk, namelijk dat Misha Mengelberg, het is een link met Eric Dolphy.
4: Nou ja, toen wij het voorrecht hadden om met Eric Dolphy te spelen,

0: kwam hij met zulke moeilijke stukken. Wij speelden altijd maar toch een beetje namaak. Weet je, ik kan zeggen wat je wil. Het ging altijd 1, 2, 3, 4 en dan moest je maar doen. Als Stan Getz in de Sierrazade en die deed 1, 2 en die deed 3 vingers down. Dat betekende allemaal dingen waar die jongens nog nooit, lang van zijn leven niet van hadden gehoord. Dus met Erik spelen, ik haat persoonlijk fluit. Dus laten we dat even terzijde laten. Daarom laat jij hem ook thuis, Ben.
1: Maar, dat vind ik coulant van je, dat je met iemands merkwaardigheden rekening houdt, Ben. Ja, ja. Is het nog bij te spijkeren, denk je? Of nee, geef het op.
2: Nee, het is gewoon vooral meebewegen.
1: Okay. Ja. Maar we dwalen af. Jij niet van fluit houdt en nee. Eric Dolphy.
0: Ik vind fluit erg mooi als het gespeeld wordt door de Zuid-Indische fluitspeler Panalal Ghosh. Dat vind ik mooi. Maar Katseloni, daar is ook een stuk naar genoemd, de Erik Dolphy op Oud-Toulouse. Dat zijn de fluit. Daar heeft Bernadette Sternberg les van gehad. Nee, maar hij had dus een stuk, dat was Link en Misha. Die kan componeren, had hij ook helemaal geen piano voor nodig. Net als dat hij schaken deed of zo, weet je. Hij hoorde die shit allemaal. Maar vingervlug op de piano, à la Louis van Dijk of Frans Elsen, om maar eens wat te noemen. Dat was hij natuurlijk niet. Nee. Hij moest het van een heel groot muzikaal olifanten gehoor hebben. Dus die kon het niet, die kon bepaalde stukken van Erik niet spelen. Een sigaretje roken en op die score kijken. Dus hij dacht de volgende keer, ik heb nog wel een stuk op de plank liggen, wat heel moeilijk te spelen is, zonder adempauze. En dat is dat stuk wat we net hebben gespeeld. En Erik Dolphy die vond het ook wel een leuk stuk, maar die heeft er een adempauze in gemaakt.
1: Okay.
0: Ja. Het moet allemaal zoals Misha ook heel graag toen onze mop een mopje was. Wilde spelen zonder tussenpauze. Ja.
1: En met toestemming van de componist is die pauze erin gekomen? Of had Misha daar een mening over?
0: Nou, het bleef altijd wel een punt. Hij had natuurlijk Roland Kirk moeten opbellen. En Anthony Braxton, die was er ook mee bezig. En nog wat meer jongens in Amerika. Ned Rotenberg, om maar eens wat te noemen.
1: Ja. Doe jij dat ook, circular breathing?
2: Nee, helemaal totaal niet. Ik kan dat niet. Daar is mijn setup ook net iets te zwaar voor, geloof ik. Nee, ik kan dat niet, helaas.
1: Wat heb jij te makkelijk als gitarist, hè?
3: Ja, joh, ik had een hele tijd door. Ik kan ook heel hard. Ja.
1: Hey, ik vond het een geweldig optreden hier in de Pocket Concerts. We blijven jullie natuurlijk volgen. Fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel.
4: Dankjewel.
1: Tot zover een gesprek met Reinier Baas, Han Bennink en Ben van Gelder. Zij waren te gast in onze serie Pocket Concerts in de studio van de Concertzender in Utrecht. Een samenwerking van World of Jazz, het Nederlands Jazzarchief en Buma Cultuur in Jazz. En wil je meer weten hierover? Stuur mij een e-mail co@injazz.nl. Ook als je bijvoorbeeld suggesties hebt van mensen die je graag een keer zou willen horen en zien in die Pocket Concerts. Laat me weten, we staan altijd open voor suggesties. Ja, iemand die ik heel graag zou willen uitnodigen, en we zijn er trouwens ook mee bezig, is pianist Tristan Schmid. Hij heeft een schitterend trio samen met Joran Vroom slagwerk en Ton Felicis bas. En ik laat je nu 2 stukken horen van hun cd die uitgebracht is onder de naam Steppin' Forward. Zometeen een eigen compositie van Tristan, Le You Know Me. En we beginnen met een classic van Richard Rodgers, With a Song in My Heart. Het Tristan Schmid trio.

Tot zover het Tristan Schmidt trio. Tristan Schmidt piano, Joran Vroom slagwerk en Ton Villages bas. En we hopen ze binnenkort te verwelkomen in de serie Pocket Concerts. Tot zover deze versie van In Jazz. Bedankt voor het luisteren. Mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam. Mijn naam is Code Kloet. Zeg ik alleen nog gedag allemaal.

Mm-hmm.

0: Na Hemphill's solo uit 1977 waren dat twee trio-opnames uit 1991 met Abdul Wadud, cello en Joe Bernadio, slagwerk. Ze staan op het album Live from the New York Music Café op Music and Arts en heten Testament No. 5 en 15. Samenstelling Marcel Kranendonk.
1: Daar is hij dan, Dutch Jazz. Het nieuwe format, de nieuwe stijl, de podcast, mede mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg. Ja, wat gaan we doen? U moet gewoon luisteren naar onze verhalen over de jazz van vroeger en nu en de toekomst. En dat allemaal met Koen Witteveen en Rolf Delvels. Dutch Jazz.

0: Ja, daar zijn we dan. 6 mei, de dag na de bevrijding. En wat voelen we ons bevrijd? Dit is aflevering 702 van Dutch Jazz. En ons thema vandaag is Humble of Rumble.
1: Rolf. Rumble or Humble. Ja, ik moest even opzoeken wat het was. Wat nou het tegenovergestelde van Humble? Zoals de luisteraar wellicht weet, maar misschien ook niet. We hebben een programma waarin wij de interviews doen met humble artiesten. Dus bescheiden sessiemuzikanten die een rol spelen op de achtergrond, maar zeg maar achter de diva of divo staan. En die heel goed zijn, ja, maar liever niet op de voorgrond willen treden. En rumble is eigenlijk... Ja, hoe beschrijf je een rumble artiest?
0: Ja, dit hebben we natuurlijk een beetje, ja, we hebben dit een beetje ontleend van Rumble in the Jungle. Jungle, natuurlijk George Foreman en Mohammed Ali. Het legendarische gevecht natuurlijk. Rumble is gewoon de misschien iets meer aanwezige artiest, de aanwezige jazzmuzikus die wat meer, nou ja, op de voorgrond misschien staat. Ik ben eigenlijk benieuwd, Rolf, waar zou jij jezelf onder scharen? Humble of Rumble?
1: Ik denk wel dat ik iets rumbles in me heb. Ze hebben ook al gezegd van, speel jij niet? Jij bent een keer met gast geweest bij onze Humble Hero serie. Ja. Ik niet. En dat vind ik ook terecht. Ik heb een iets te grote bek. En ik sta iets te veel, douw ik iedereen een beetje weg. Ik vroeg ook met Houdini's dat dit de aankondigingen. Dus ik ben het van binnen wel, hè?
0: Ja,
1: humble. Maar
0: want podium... ik ervaar jou eigenlijk wel als een hele humble persoon.
1: Dat is fijn om
0: te horen. Muzikus. Maar je hebt inderdaad ook wel dat rumble randje in je, ja, op het podium.
1: Ik kreeg soms ook wel eens te horen dat ze mij arrogant vonden. Eén keer uit het publiek. Hou eens op met je arrogante praatjes.
0: Serieus?
1: Ja, en Al van der Rijn. Nou jongen, ik schrok me echt dood. Het was helemaal van me apropos. Maar goed, kijk, waar het ook om gaat is dat er een je hebt natuurlijk spitsen.
0: Ja.
1: Artiesten die op de voorgrond zijn en ook dat charisma hebben en dat ook willen.
0: Ja.
1: Benjamin Herman vind ik een goed voorbeeld.
0: Eigenlijk ja,
1: met New Cool Collective is dat heel duidelijk. Want je hebt de trompetist David. Dat is een hele bescheiden trompet. Maar die speelt eigenlijk al 30 jaar met Benjamin Herman. Maar zelden op de voorgrond. Als je dat vergelijkt met de aandacht die Benjamin krijgt. Dan kun je zeggen, ja, het gaat niet alleen om de betere speler. Want dat is het helemaal niet. Het gaat om het feit dat Benjamin ook echt wel eager is om in de picture te staan.
0: Maar wat is dan David in zo'n gezelschap? Is dat dan een verdediger?
1: Ja, meer de achterhoede, meer de kijken hoe het loopt en of alles wel goed is. En David is een enorme familieman. Is heel blij als die mensen om zich heen heeft, die muzikanten, waar hij het goed mee kan vinden. Hele gevoelige jongen. En dat is, vindt hij het mooiste. Als hij een beetje kan schrijven. Als hij samen kan zijn met goede muzikanten. Dat zal Benjamin ook vinden. Mm-hmm. Maar Benjamin heeft ook nog besloten, ik ga ook met een kwartet wat doen. Weet je wel. En David doet eigenlijk veel minder naast.
0: En als we dan kijken naar jouw enorm lange historie in de muziek. Met alle acts en projecten waar je ooit mee hebt gespeeld. Is dat dan ook iets wat jij heel bewust met die groepen waarbij je speelt. Of in de projecten waar je bij meedeed. Ook met elkaar besprak? Welke rol je eigenlijk had?
1: Nee, dat groeit. Kijk, als je mensen kiest, dan kies je eigenlijk wel, met ons technicus zei het al, de mensen om je heen die erbij passen. Bassisten zijn van nature wat rustiger. Hebben meer de overview, de helikopterview. Vanuit de achterhoede wordt alles bekeken. Mm-hmm. Geldt ook voor drummers, maar iets in mindere mate. Aan de andere kant moet het tussen bas en drums goed werken. Dat weet jij ook.
0: Ja.
1: En dan op de voorgrond staat er zo'n mafkees op saxofoon of trompet. Dat kan natuurlijk ook een pianist zijn. Ik heb een aantal voorbeelden die eigenlijk alles illustreren.
0: Ja, maar nog even, want daar ben ik wel benieuwd naar. Het ligt toch ook aan de positie die je in het project hebt. Want als jij wordt gevraagd met The Voice of Holland mee te spelen als blaassectie, dan heb je een andere rol en een andere positie dan als jij met Artvark misschien aan het spelen bent.
1: Als ik bij Licks & Brains sta, dan heb ik in feite het artistieke gedeelte volledig voor het zeggen.
0: Ja, dus dan ben je die
1: en dan kan
0: die,
1: ik ook echt
0: die rumble.
1: Eisen. Ja, dan kan ik ook echt dingen eisen. En als ik dan met Erik Vloerman speel, dan staat er ook eigenlijk een rumble iemand. Maar dat past toch heel goed bij elkaar. Het hoeft geen vloek te zijn. Hè?
0: Nee,
1: je kan ook twee mensen aan op het voor. En we hebben dan eigenlijk voor het publiek hele leuke discussies, Erik en ik. Maar we durven het ook en vinden het ook wel leuk. Daar zit ook bij een soort kick om het publiek een beetje te masseren. Of,
0: waar gaan die discussies over dan?
1: Ja, dan zeg ik, nou, dan begint hij. Hoe gaat het hier? En op zijn Brabants. En zeg, oh ja, dat is weer Brabants. En dan kom ik even op Rotterdam. Of, het gaat over van alles en nog wat. En hij had dan op een gegeven moment een hele lange aankondiging. En zei ik, ja, zullen we de korte versie doen? Want niemand begrijpt het in het publiek. En dan moet je dan ook wel om lachen. Schiet hij dan even van. En dat soort dingen gebeuren dan. En dan moet je wel een beetje rumble zijn. Je moet eigenlijk dat randje durven hebben van... ik ga even het publiek een beetje pushen.
0: Ja.
1: Dat zie je natuurlijk ook aan Frank Sinatra. Het zijn mensen die het publiek echt kunnen bespelen.
0: Ja.
1: En wat dat betreft denk ik dat je ook in een goede popgroep... heb je iemand die echt van, joh, dat is niet aan mij besteed. Mm. Weet je wat ik laatst zag van Supertramp? Het live concert in Parijs, bij Brugge.
0: Ja.
1: En het grappige, wat ik totaal niet verwacht, is dat die John Halliwell, die ken ik wel, die saxofonist, die deed alle aankondigingen. De rest van de band zegt niks. En dat had ik totaal niet verwacht dat hij dat deed. Yeah. Maar kennelijk is dat zijn rol. Hij ligt ook een beetje op een gegeven moment op de piano en op zijn rug te spelen. Ik denk, wow, totaal niet verwacht. Er zit toch dat rumble randje aan dat je denkt, hey, maar dat doe ik wel even. Ik leid die groep wel even.
0: Yeah.
1: En de anderen zijn meer de intrinsieke muzikanten. En die willen gewoon heel dicht bij de muziek blijven.
0: Ja.
1: En zijn er absoluut niet geschikt voor om...
0: om Rumble te zijn.
1: Ja.
0: Oké, volgens mij is het...
1: Ja, we hebben het nog niet over jou gehad, maar daar kom ik zo.
0: Ja. Volgens mij is het tijd voor Track and Story. Dutch Jazz Track and Story. Ja, ik heb meegenomen Anton Goudsmit. Althans, we gaan het hebben over Anton Goudsmit. En specifiek, waarom ik hem wil benoemen, is ik vind dat een hele fascinerende gitarist, muzikus en artiest. En wat mij betreft heeft hij ook een beetje van allebei. Zowel de humbleness als de rumbleness. En dat komt op verschillende momenten naar voren. Zo moet ik ook denken aan een moment die ik ooit samen met hem had. Toen speelden wij met Typhoon in De Wereld Draait Door. Die dag daarvoor hadden we gerepeteerd wat we gingen spelen. En toen dan die dag daarna kwamen we dan in de studio en dan kom je daar zo aan. En Anton die kwam wat later en hij had een gevecht gehad in de kroeg. En hij had een harde tik op zijn oog gekregen, waardoor zijn oog, het zag er gewoon niet helemaal lekker meer uit. En ik voor die opname, ik weet dat je moet dan heel lang wachten voordat je dan moet gaan spelen. En dan mag je die ene minuut of wat is het, anderhalve minuut mocht je toen wat spelen. En we gingen klaarzitten en hij komt zeg maar die studio ingelopen en ik zat al op een krukje zo klaar. En hij kwam naast me zitten en hij draait zijn hoofd naar mij om. En toen had hij in de kleedkamer boven in de Westergasfabriek nog, had hij uit een tijdschrift een oog geknipt. En die had hij zo op zijn bril geplakt. En toen was die uitzending begonnen en hij keek mij echt aan met dat rare, opgeknipte, geplakte oog op die bril. En toen dacht ik, oh, deze guy kan ook echt wel een soort van clown zijn. Maar tegelijkertijd kan hij ook waanzinnig mooi, klein, melancholisch, lyrisch spelen. En dat vind ik heel erg mooi aan hem als artiest, als muzikus. Ik vind zijn gitaarspel echt fenomenaal. En specifiek een prachtig liedje waar ook jouw grote vriend Matt de Erker op meespeelt. En dit heet Vuurflopsen. En ik wil gewoon even het beginstukje aan jou laten horen, Rolf.

0: Is dit Esther Fest?
1: Nee.
2: Mooi.
1: Ja, dus dit is Mette hier op tenor. En dit vind ik fascinerend. En dat komt toch even terug. Dat die Humble en Rommel, die kan soms ook dicht bij elkaar liggen. En kan ook gewoon in één persoon vertegenwoordigd zijn. Want tegelijkertijd kan hij ook die gitarist zijn die totaal de sfeermaker is tijdens een concert. Die...
2: Nou, daar wil ik even op ingaan. Want hij heeft een paar keer de gast geweest bij Licks & Brains. En hij zal ook komen op 12 december van dit jaar. Bij ons 20 jaar bestaan. En als je aan de Licks & Brains vraagt, wie wil je qua gitaar het liefst voor je hebben? Zeggen ze allemaal Anton Gasper.
1: Ja, dat snap ik.
2: Want het is een belevenis. Ja. Het is A, een belevenis omdat je ziet hoeveel energie die erin zit. Want er zijn een heel rijtje echt gitaristen van wereldklasse. Die hebben, ik bedoel, Jesse van Ruller.
1: Ja.
2: Dat betekent dat je dus kennelijk iets extra's hebt, wat je ook op het publiek kan overbrengen. En hij is een entertainment, podiumbeest.
1: Ja.
2: Dus hij wil niet alleen maar zitten met zijn gitaar. Maar hij gaat, en dat zie je bij Anton Gasmet.
1: Ja, en wel heel echt. Dus het is niet een soort van gemaakte act of zo. Het is heel intrinsiek en authentiek hoe het overkomt. Maar ik vind dat zo'n super mooi iets dat dus dat er ook kan zijn. En tegelijkertijd kan hij ook zoiets spelen wat dus super melancholisch kan klinken. En dat vind ik op zich heel knap. En ja, dat zie je ook in de samenwerkingen die hij doet. Hij gaat ook nog op tour eind dit jaar met Cato van Dijk. Dat vind ik ook weer zo fantastisch.
2: Van My Baby. Zo.
1: En daar heb ik ook een paar dingen van geluisterd. En denk, oh ja, er zit zoveel energy. En ik snap die smaak heel erg. Een soort van ook het bluesy, wat Anton Gasmet natuurlijk ook heeft.
2: Wat leuk dat zij, ook...
1: dat is toch te gek.
2: Ja, absoluut.
1: En dat vind ik ook een soort van, daar zit ook de Humble en de Rumble ook weer in. Want het is ook super humble om dat met elkaar te doen. Tegelijkertijd hebben ze ook allebei superveel energie.
2: Ik heb in die playlist trouwens ook de drummer. Joost, hoe heet hij? Joost?
1: Joost van Dijk.
2: Ja, hebben we ook geïnterviewd.
1: Een hele
2: humble guy.
1: Ja, 100%.
2: En intussen als een beest tekeer gaan. Maar die heb ik in de playlist staan als zijnde humble.
1: Ah, wat goed. Wolf, wat heb jij meegenomen?
2: Nou, ik heb natuurlijk een soort humble melting pot meegenomen. Want het gaat hier om een familie die elkaar ook echt in de haren vliegen. Dat is mooi om te zien. Er is een documentaire verschenen. We hebben het over de Bates Brothers. Marius Bates op bas, Alex op sax en Peter Bates op piano. Ja. Peter Bates is eigenlijk een loslopend projectiel, maar super muzikaal. speelt ook de komende tijd weer in juni ergens in Amerika met een trio. Echt geniaal. Maar als ik dan aan Alex vraag, hoe gaat het met Peter? Ja, prima, maar samen spelen doen ze niet meer. Hm. Want dan kunnen ze elkaar echt in de haren vliegen. En er is een documentaire over ze gemaakt. Die moet je eigenlijk zien. Dat is echt ongelooflijk wat daar allemaal gebeurt.
1: Maar omschrijf even. Wat zie je dan in die docu dan?
2: Kijk, Marius, want we draaien een stuk straks van Marius. En er komt ook zijn broer in voor. En Marius heeft, dat is natuurlijk een bassist. Maar die is eigenlijk zo humble. Ik kan wel een grote bek hebben, maar weet je, die vindt niks te veel. Die doet het.
1: Ja.
2: Hij heeft ook een muziekwinkel. Met zijn vrouw bestuurt hij dat. En zegt, hé, maar jij speelt met de hele wereld. Hij is, met Ronnie Cuber komt hij, met Lieben, weet je, platen gemaakt. En nu met Eric Alexander, de top 3 van de Thelonious Monk Award speelt hij. Maar ook, dan staat hij de volgende ochtend weer in de muziekwinkel.
1: Ja.
2: Hij ziet dat gewoon, joh, je moet bezig zijn. En dat vind ik zo mooi, die relativering. En dan als Peter eraan komt, dan weet ik, ja, die heeft iets van me nodig.
1: Oh ja.
2: Die moet niet zeggen, hey, heb je dat adres of zo, weet je. En die is niet te stoppen. Als je, het is waanzinnig wat hij doet, echt waar. Maar als je bijvoorbeeld, als je een stuk speelt en hij begeleidt je. Ik heb wel eens omgedraaid, zeg ik, was jij nou aan het soleren of is het mijn beurt? zo druk, gewoon het geduld niet hebben. Alleen maar, weet je, en ja, die vleugel moet hoger. En als ik kom, dan komen er meer mensen. Dat is wel zo.
1: Ja.
2: Hij bewijst ook dat het kan. En geef hem een stopchorus op een rhythmschema. En je gelooft niet wat je hoort, wat er voorbij komt.
1: Ja.
2: Maar op zich een lastig personage.
1: Ja.
2: En zeer, hoe noem je dat, podiumgeil ook. Ja. Hij vindt het leuk om een verhaal te vertellen. En ja, dus die familie, dat is wel grappig om te zien. Dat
1: hoe Marius divers dan, het eigenlijk kan zijn binnen één zo'n familie.
2: Zijn. Ja. En hier is dan eigenlijk, dit is onder de naam van Marius Bates. Marius is zo humble. Die zegt, ik schrijf dat liedje. Ik nodig die en die uit. Het is aan jullie om de ster te zijn qua solo.
1: Maar met elkaar spelen ze dan?
2: Ja, dan niet. Spelen ze wel elkaar.
1: Hier ja, maar nu hier niet meer.
2: Nee, nu niet. Met z'n drieën nooit meer.
1: Nee.
2: Dus dat gaat niet. Er is te veel gebeurd en dat is te hectisch. Dus,
1: terwijl dat je zou zeggen, eigenlijk is dat een soort van dream team.
2: Ja, misschien komt
1: op papier
2: dat,
1: dan.
2: Ja, misschien komt dat nog. Maar het is frappant door die karakters.
1: Ja.
2: Dat de een wil gewoon echt daar zijn en de ander zegt, joh, ik regel het wel.
1: Ja, misschien is dat familiair nog ingewikkelder ook.
2: Ja. Hier is Brother Julian, Marius Bates.

0: De Bates Brothers. Ja, en dan hebben we nog een derde voorbeeld.
1: Ja, Rolf, voor de laatste track and story, nummer 3, heb jij ook iemand meegenomen?
0: Suzanne Veneman. Ik heb haar in de tijd, toen jij nog niet bij Humble Heroes interviews deed met Bart, heb ik haar geïnterviewd.
1: Ja.
0: Trompetist. En ik heb haar ooit een keer gehoord in de Big Band Jazz Art. En daar stond ik voor met Joyce Bowie. En ik hoor opeens een trompet solo. En ik zo, dat is gaaf, een hippe solo. En dat was Suzanne Veneman. Ze was toen nog niet zo bekend. En die timmert enorm aan de weg met haar eigen projecten.
1: Ja, want haar naam popt overal op.
0: Ja, is naar Oostenrijk gegaan, heeft daar compositie gestudeerd. Maakt prachtige platen inmiddels. En ze heeft ook een spierziekte. Was ook heel eerlijk over in het interview. Dat ze er rekening mee moet houden. Het gaat gelukkig heel langzaam, wordt het erger. Mm-hmm. Maar als je dan kijkt hoe ze... Ja, die is nooit... Die zegt nooit iets te veel of zo. Die blijft bescheiden. Dan moet je zeggen, joh, sta jij met je eigen band op podium, ben je eigenlijk verbaasd. Yeah. Maar intussen zoekt ze wel die diepgang in de stukken, leidt ze toch de band. En dat is eigenlijk een humble rumble gast. Yeah. Wel op de voorgrond komen. En dat ook doen met flair. En tegelijkertijd heel bescheiden blijven. Kijk, je hebt vroeger in de geschiedenis, je hebt James Brown. Ik geloof niet dat die bescheiden was. Dat was een linker gast. Als je wat verkeerd deed, kreeg je yeah. donder. We hebben het over Michael Brecker gehad. Michael Brecker was de bescheidenheid zelf. Yeah. Ook over zijn eigen spel, twijfelachtig. En intussen bepalend geweest voor een generatie vanaf de jaren 80.
1: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk een aantal mensen die, hey, die staan op de voorgrond. En Ronnie Cuber was eigenlijk een asshole, als ik dat mag zeggen. Die mm-hmm. moest je niet interviewen, want die kreeg al per definitie een vervelend antwoord.
1: Oh, ja.
0: Die was gewoon niet aardig.
1: Nee.
0: En ja, die doen maar wat ze willen, zo lijkt het. Ik vind het een mooie, tegelijkertijd wel die uitstraling hebt van een hele grote ster, maar naar je medemuzikanten gewoon eigenlijk heel humble kan zijn.
1: Ja. Ja, ik denk op zich, dat is ook wel interessant natuurlijk, hoe je binnen zo'n band... Kijk, we hebben de vergelijking al gemaakt met voetbal. Is de spits, is het een verdediger, is de keeper. Maar ik denk wel dat in zekere zin, als het over leiderschap gaat in een band... Er zijn natuurlijk sowieso heel veel vormen van leiderschap. Maar op zich met elkaar goed kunnen communiceren en een soort van duidelijke verwachtingen met elkaar uitspreken. Dat wel leidt tot vaak betere resultaten ja. op het podium.
0: Jij noemt leiderschap. Ik denk dat je echt een bepaalde vorm van leiderschap moet hebben. Wil je een band onder je eigen naam kunnen beginnen?
1: Ja.
0: Want dat betekent ook dat je moet regelen. We hebben het over verschillende artiesten gehad. Weet je wel,
1: maar hoe vul jij dat dan in? Dat, als nou we ja, het even bij jou
0: over nog even over ja. bijvoorbeeld Lars Dietrich. Daar ja. zijn we echt zo'n fan van. Die maakt ongelooflijk heavy dingen op YouTube
1: ja.
0: met Lucy. En ja. Die zou je echt het podium gunnen. Van, joh, kom daar staan. Maar kennelijk is dat vooral in zijn eigen kamer. En ik heb hem ook wel eens een mail gestuurd en kijkt er geen antwoord. Weet je, die zit helemaal in zijn eigen cocon. En die heeft dus niet die rumbleness om te zeggen, hey, maar ik ga jou even bellen, want ik wil er spelen.
1: Ja.
0: En dat is toch kennelijk wat je wel moet doen.
1: Maar als we dan over dat leiderschap hebben, hoe werkt dat dan bij jou in projecten?
0: Nou, met Aardvark ben ik zeker geen leider. Dan zijn we met z'n vieren leider. En iedereen heeft zijn eigen specialisatie binnen dat artwork gebeuren. En voor de big band ben ik natuurlijk artistiek wel een leider. Zo is dat gegroeid.
1: Ja.
0: Met andere bands ja, ben je eigenlijk voor captains met vier mannen.
1: Ja.
0: En dan moet je, als je dus met artwork... Maar dan moet je wel, op podium hebben we allemaal een soort rumblenis wel. Als we de aankondiging moeten doen. We durven naar voren te gaan. We kunnen ook zeggen, hey, dit is een stuk van mij. Weet je wel. En we durven dat uit te spreken.
1: Maar bespreken jullie dat van tevoren? Bijvoorbeeld met de aankondiging met als jullie ja, een concert geven?
0: Ja, soms ook niet. En soms hebben we wel in de evaluatie dat we zeggen, maar ik vind dat je wel, je moet echt zachter spelen, want het is echt, jullie spelen te hard. Ik wil naar voren. Dus je moet voor jezelf ook weer opkomen.
1: Ah ja.
0: Anders word je ondergesneld. Hoe is dat bij Tafoen?
1: Nou ja, vergelijkbaar. Kijk, het is sowieso, ook als ik
0: maar
1: vergelijk Tafoen
0: met... is toch de leider?
1: Ja, Typhoon is de leider. Ja, nee, zeker. Ja, het is onder zijn naam. Kijk, het is sowieso ook wel verschillend, vind ik, met welk project je doet, zeg maar. Ik vind bij elk project, of het nou met Typhoon is, of met een andere band waar je mee speelt, of een ander project wat er loopt, is dat altijd... Ik bedoel, als wij iets samen doen, dan verhoud je ook weer anders misschien dan hoe jij bent bij Aardvark, of hoe ik ben bij Typhoon. Dus dat verschilt ook per situatie. Bij Typhoon is het heel duidelijk, we hebben een musical director, dat is bij ons Mano, op keys. En het is wel, ja, kijk, de artistieke leiding ligt in feite bij hem dan daar. Maar hij is ook heel erg de vertaler van wat er muzikaal in het hoofd van Typhoon zit naar ons als band. Ik ervaar het wel zo dat binnen onze band zelf, dat er ook heel veel wordt overlegd en gespart van ja, gaat dit werken of niet? Maar dat ligt ook een beetje aan het project en welke tijdsinvestering er überhaupt mogelijk is.
0: Ja.
1: Kijk, zoals nu met die voorbereiding richting de AFAS-show. Ja, dan hebben we, weet ik veel, 4, 5 repetities en 2 technische repetities. Ja, dat is de tijd die er dan is. Dan is er ook weer niet de ruimte om helemaal alles anders te gaan doen en alle ideeën van boord, dat hebben we wel eens in het verleden gedaan. En als je soms de ruimte wel kan nemen.
0: Maar het is een vorm van democratie. Alleen zijn natuurlijk, uiteindelijk ligt het laatste woord toch bij Glenn.
1: Ja, en dat is in het verleden ook toen we nog andere bezetting ook hadden. Ja, dat was ook wel eens ingewikkeld. Als er heel veel ego's of ideeën zijn of mensen graag gehoord of gezien willen worden, ja, leidt dat natuurlijk ook wel eens tot frictie. Want je wil allemaal graag, je hebt allemaal vette ideeën, zeg maar. We zijn allemaal creatieve makers.
0: Een van mijn eerste big band was de Frank Grasso Big Band. Yeah. Het was echt een beruchte big band in Amsterdam. En dat was een mannetje, die Frank Grasso. Maar die wist het als geen ander. Een vol odium. En dan zei hij, we're gonna now introduce our reverend on the trombone. Wat een heel verhaal. En het publiek die vrat dat. Maar het was ook wel een moeilijke man.
1: Ja.
0: En hij bepaalde
1: op welke manier moeilijk dan?
0: Nou, moeilijk dat hij gewoon dingen deed zonder dat wij het wisten. Hè, ga je dat repertoire doen? Dat wisten we van tevoren niet.
1: Oh, ja,
0: op een gegeven moment waren er stukken weg. En op een gegeven moment kwam het initiatief om hem uit de band te zetten. Toen werd ik opeens tot voorzitter gebombardeerd. Lekker. En toen moest ze hem eruit zetten. En daarna is die band uit elkaar gevallen.
1: Ja.
0: Hij was toch degene die het bij elkaar hield. Met zijn gedrag.
1: Ja.
0: En dan heb je op wat om op hem aan te merken. Maar uiteindelijk, hij fixte. En ik heb veel van die gast geleerd.
1: Ja.
0: Dus dan zie je toch, ja, je moet dat stukje hebben om even. En dan zat er, ik zat naast Barry Block. Nou, die is pas overleden. Dat was een wereldsaxofonist. Ik zat daarnaast. Ik wist niet wat me overkwam. Maar die was zo, ja, bijna autistisch, introvert. Dat als hij een solo had en het was niet goed, dan liep hij helemaal naar achter. Dan liep hij naar de piano. Ah. Dat iedereen dacht, wat doet hij nou? En die is ook nooit bekend geworden. Die had dat absoluut niet om dat randje te hebben van, hé, ik moet even, gewoon, nu moet ik daar staan. Dus dat is wel een soort rumble of humble.
1: En zouden we heel voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat als je een project wil hebben wat goed werkt, dat er van alles wel een beetje in moet zitten?
0: Ja. Geloof ik zeker.
1: Toch? Ja. Want als het alleen maar spitsen zijn,
0: ja, kijk,
1: dan ga je die wedstrijd ook niet winnen.
0: Nee, en als je bijvoorbeeld een bandje hebt waarvan niemand is gaat bellen, kunnen we spelen.
1: Ja,
0: dan ga
1: je
0: echt niet lukken.
1: Precies.
0: Je moet iemand hebben die zegt, hey, maar ik wil zo graag. Ik ben ook altijd blij met gigs die er binnenkomen.
1: Ja.
0: En andere mensen, ja, weet je, het hoeft voor mij niet of zo. Ik heb wel eens een pianist in Den Haag gevraagd, dat had een cd uitgebracht. Stuur hem nou. Oh ja, nooit gebeurd. Ik denk, jongen, we hebben een radioprogramma. De kans om het. En als je het dan niet doet, ja, dat, dan mis je dat rumble-lijntje.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Suzanne Veneman samen met haar broer op trombone. Hier spelen ze Lament en Consolation.

Bijzonder mooi duet van broer en zus, Lament and Consolation. Suzanne Veneman en Vincent Veneman. Het is tijd voor de toffe van Peer.

0: Ik heb wat meegenomen.
1: Ja.
0: Dat kwam ik op laatst tegen. En ik denk, hey, dat is een nieuwe release van een... Ik denk, wat is dit voor een band? Maar die bestaat al sinds 2019. Maar ze hebben nu een plaat uitgebracht. The Escalating Revenge of the Background Instruments. En ze waren bij Podium Klassiek.
1: Ja, best wel een bijzondere bezetting.
0: Zeker. En je ziet bij die Podium Klassiek ook steeds meer... dat het geïnfiltreerd wordt door mensen met een afwijkende, zeg maar, stijl.
1: Ja.
0: En Sven Vergeer is daar natuurlijk de gast. Maar je hebt ook de ongelooflijk heavy fagotist... die ook met Joris Hoelen speelt. Bram van Sambeek. En verder heb je Rick Stortijn op de bas. En dan spelen er nog een aantal mensen mee. De arrangementen worden gemaakt... van prooien. En je ziet ook Floris Magnus Meyer heeft een compositie. Het zijn soms stukken van Metallica en zo. En daar wordt ontzettend mee gestoeid.
1: Ja.
0: En dan hoor je een hele heavy contrabas vanuit een klassieke hoek. En dan komt er opeens heavy drums overheen. Dus het is echt onverwachte, gave muziek. En dan houdt het over Rumble of Humble.
1: Ja, hoe zie jij dat op dit project?
0: Dit hier is eigenlijk iedereen binnen zijn vakgebied best Rumble.
1: Ja.
0: Want ze weten hoe ze... Nou, Sven Vigée, die weet wel hoe hij zichzelf ook moet verkopen.
1: Ja.
0: Met heel veel projecten. En Bram van Sambeek is gewoon een icoon op de fagot. En die weten, geven soloconcerten. En dan denk ik, dat vind ik zo prachtig... dat ze toch vanuit die invalshoeken met elkaar kunnen communiceren... en daar een project van maken. Want je kunt zeggen, ja, ik ben er nooit. Dat gaat niet door. Maar ze kunnen elkaar kennelijk toch vinden. Ook in, dat hoor je ook, vind ik, in de energie.
1: Ja. Je had een specifiek voorbeeld meegenomen, wat eigenlijk afkomstig is van een Britse rockband Muse.
0: Hier is een stukje uit Unsustainable.

0: Ja, Koen.
1: Ja, ik sta gewoon bijna te dansen hier achter mijn mic. Ja, dit is wel echt te gek.
0: Gaaf, hè? Die energie.
1: Ja.
0: En dat ook met een muzikant met een klassieke achtergrond. En dan en die fagot, in het begin heb je zo'n lijn die wordt snel gespeeld door de contrabas. Maar wordt even gedubbeld door de fagot. Ja, vlijmscherp samen.
1: Ja, en het werkt heel goed. Want je hoort bijna een soort van breder spectrum dan dat het daadwerkelijk wordt gespeeld. Ja. Het klinkt heel ruig.
0: En het zegt ook iets over de voorkeur van de huidige klassieke muzikus. Die is veel breder. Ja. Die wil ook andere dingen doen.
1: Ja.
0: Zo'n Bram van Zandbeek, die speelt ontzettend goed en virtuoos. Maar die wil niet alleen maar stukken spelen voor solo fagot. Die wil ook dit soort muziek waar hij ook mee opgegroeid spelen.
1: Ja, supermooi ontwikkeling.
0: Een ontzettend interessante kruisbestuiving.
1: Ja, Orbi. Ja, je kan het helemaal gaan luisteren.
0: Ja,
1: dus.
0: Ja, dan is het nog, rest ons nog de oude doos, Koen.
2: De oude doos.
3: De oude doos.
2: Ja, we hebben het hier.

0: Ja, de oude doos. Ja, we zitten altijd zo'n beetje rond het geboortejaar van Vredenburg. En dit keer hebben we iemand uit Rotterdam meegenomen. Een oude doos. Piet Noordijk.
1: Piet Noordijk. Ik zou zeggen, zoon van de vrachtschipper Jan Noordijk en Elisabeth Goedegeburen. En nog een broer die heet Kees.
0: Ja. Ja, nou, jij vertelde dat hij eigenlijk min of meer... Hij is klassiek geschoold.
1: Ja.
0: Maar daarna natuurlijk helemaal die jazz.
1: En daar
0: ingerold.
1: Is hij helemaal autodidact in geweest. Want toen was er gewoon nog geen jazzopleiding.
0: Nee.
1: Dus wel die klassieke achtergrond. En ook heel virtuoos kunnen spelen. Ja. Tegelijkertijd improviseren helemaal aangeleerd. En hij heeft wel heel veel, zeg maar, jazz bepaald in Nederland. Het geluid. Zijn alt, heel scherp. Dat kwam overal doorheen. Bij de Skymasters, ook bij de Ramblers, Malando. En later bij het Metropoolorkest.
0: Ja, daar heeft hij ook nog best wel lang bij het Metropoolorkest ook nog gespeeld. Ja. Tot 92 zelfs.
1: Hij speelde ook goed klarinet. Kon heel goed dubbelen op dat vlak.
0: Ja, dat kon hij natuurlijk vanuit zijn klassieke opleiding. Is hij natuurlijk met die klarinet.
1: En hij schroomde niet om ook hele... zeg maar, ik wou niet zeggen geile, maar wel smoothie platen te maken, waarvan we denken, zo, wat doet hij? Maar daar had hij schijt aan.
0: Ja.
1: Hij wilde gewoon commerciële platen maken. En het is wat dat betreft een hele merkwaardige gast geweest, want hij heeft ook een tijdje lesgegeven in Rotterdam. Dat weet ik van Bart Wit. Die heeft les van hem gehad en die had dan een keer gevraagd, zou je alt mee kunnen nemen? Nee, daar nam gewoon ze alt niet mee. Hij zei, gewoon, doe maar even dat omnibus van Parker. En hij kon het allemaal, maar hij kon het eigenlijk niet overbrengen. Zo'n talent was het, weet je, waarbij alles zelf komt aanwaaien.
0: Ja.
1: En wat een hele leuke bezetting is geweest, dat gaan we nu niet draaien, want we gaan er iets speciaals laten doen. Maar dat was het Driekersman kwartet, samen met Michel Mengelberg onder andere en Han Bennink. Die zijn op het Newport Jazz Festival uitgenodigd. En dat was echt opzienbarend. Een van de, denk ik, een van de happy few vanuit Nederland die daar ooit heeft kunnen spelen. Best een modern festival in die tijd.
0: Ja.
1: En het gerucht gaat natuurlijk dat Noordijk het helemaal niet zag zitten met Michel Mengelberg en Han Bennink. Die waren veel te vrij.
0: Ja,
1: en Michel Mengelberg.
0: Het is best wel een wonderlijke combinatie
1: eigenlijk.
0: Ja,
1: maar daardoor is zo uitdagend.
0: Ja.
1: Want daardoor werd hij in een hoek geduwd. Dat hij toch zijn ding moest doen met een andere begeleiding. Dus daar zit een hele goede energie bij. Dus ga daar eens een keer naar luisteren. Is op YouTube en op Spotify op vele streamingsdiensten te beluisteren.
0: Ja, sowieso als je naar Piet Noordijk kijkt. Die discografie die hij heeft aan albums, aan platen waar hij op mee heeft gespeeld. Dat is echt wel ongekend.
1: Qua waar kwam jij op uit? Want je bent even gaan...
0: Nou ja, we hebben natuurlijk we zijn toch een beetje voor die smooth vibe gegaan. Uit 1977 van het album Finished Project. En dan gaat het specifiek over de song If You Leave Me Now. En ja, dat is toch een iconisch pareltje. En laten we even een klein stukje horen.

0: Ja, dit is toch helemaal fantastisch. Ja, een origineel natuurlijk van de American band Chicago. Ja, een gruwelijke gelikte versie hiervan. Ja,
1: dit is echt wel een rumble gast geweest ook.
0: Ja.
1: En die denkt, joh, ik doe dit. En of je het dan wil of niet. Hij had wel zin in een commercieel succes. En daarna speelde hij weer een keihard bebop.
0: Ja, maar dat is eigenlijk toch wel te gek. En dat kan dus ook gewoon naast elkaar bestaan.
1: Ja, en ja, geen schroom op dat gebied. Hè. Nu word je snel veroordeeld als je dat soort dingen doet. Hij heeft een paar van die platen in een commercieel succes. En daarna speelde hij weer een keihard bebop.
0: Ja, maar dat is eigenlijk toch wel te gek. En dat kan dus ook gewoon naast elkaar bestaan.
1: Ja, en ja, geen schroom op dat gebied. Hè. Nu word je snel veroordeeld als je dat soort dingen doet. Hij heeft een paar van die platen gemaakt. Er is ook een andere plaat, ligt hij in het

Dat was de pianosonate van Franz Liszt uit 1853, uitgevoerd door Alexander Kasporin. We stappen nu over naar het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Daar gaven Johannes Burghoff op cello en Michael Inouye op piano een concert op 19 november 2023. Ze starten met de sonate voor cello en piano opus 36 in A van Edvard Grieg.